Kumsbota zu upergif quie. Dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibo, bo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, fumsbo, ta, za, uper, gif, quie. Dadens dorlie, mulf, tulf, tu, til, huka. Rinskapebe unkermu, zien zien turnskermu, rakatapebe, rakatapebe.